Dit is Urgent FM.

van het tijd, van de tijd. Is losgemaakt, is losgemaakt, is losgemaakt. De tijd heeft gesneeuwd. De tijd is gesneeuwd. Getrapt, getrapt, getrapt. En vernederd.

Eso es.

dat zingt, van die lelie, dat beeld dat zijn lelie is, op een of andere manier klinkt dat zo lief en zacht. Ik hoor je zingen en put kracht, gewoon uit dat simpele beeld. Ik krijg gek genoeg het gevoel.

0: rings the phone, it rings no more. The song, the song, the song, it's been since 1980.
1: Dit is Urgent FM.
2: 7
1: uur. Urgent, Urgent FM.
3: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Ja, ja, Pamela Anderson is echt mijn idool. Zo badend in haar badpak. Voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart en wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

You're the author.

0: az Ürgent FM.
1: 8
2: uur.
0: Ürgent FM.
1: Nieuws.
3: De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Het was de familie van Dolly Parton die het nieuws over haar dood bekendmaakte op sociale media.
4: Dolly opened doors for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. For generations of singers, songwriters, musicians, and dreamers from every walk of life and across every continent. By her example, we believe that anything was possible. Rest in peace, Aunt Dolly.
3: Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits als Jolene en 9 to 5 en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ik heb mijn dromen waargemaakt, zei Parton enkele jaren geleden zelf nog in een interview.
5: I've always dreamed big. I've always dreamed of more. I just am grateful that I've lived to see my dreams come true. And I imagined it, I dreamed it, I worked for it, and God was good enough to let me have it.
3: Dolly Parton zou volgende maand nog optreden, maar schrapte die concertreeks in mei omdat ze sukkelde met haar gezondheid. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok. 4 op de 5 scholen maken geen afspraken over hoe leerkrachten artificiële intelligentie moeten gebruiken. Dat blijkt uit een rondvraag van de Artevelde Hogeschool in HLN. Opvallend, 1/4 van de leerkrachten geeft zelfs aan dat ze geen schriftelijke opdrachten meer zullen geven. Je hoort onderzoeksjournalist Joppen Nuyts.
6: De leerkrachten beseffen ook dat ze voortaan zullen moeten focussen op hoe leerlingen huiswerk maken en hoe ze daarvoor eventueel AI kunnen gebruiken en niet enkel nog op het eindresultaat. Anderzijds staan ze er ook niet negatief tegenover. Veel leerkrachten beseffen ook dat AI hen ongelooflijk kan helpen door lesvoorbereidingen te vergemakkelijken.
3: Of door bijvoorbeeld verbeteringen van taken en toetsen te automatiseren. Vlaams onderwijsminister Demir kondigde al aan dat er een algemeen plan komt rond AI in het onderwijs. In Panama is de noodtoestand afgekondigd door El Niño. Dat is een bijzonder weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer, van bakken regen tot extreme droogte. In El Salvador is daarom code rood van kracht voor droogte. De Britse Weerdienst vreest dat El Niño dit jaar intenser kan worden dan ooit en dat we dat ook tot in Europa kunnen voelen. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. En in Monterrey in Mexico ligt Magali Kempe eruit in de kwartfinales van het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische partner van een Oostenrijks-Pools duo in 3 sets. Deze voormiddag soms nog zon, later meer wolken en kans op buien, mogelijk ook met onweer, maxima tot 27 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, in de latere namiddag gaat het stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Walen tot 30 graden dan, vrijdag buien en 23 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: nieuws is dat verlof. In de privé heeft al 13% een vakantiedag aangevraagd. Dat is zelfs meer dan een dag later op 1 september. Dat blijkt allemaal uit cijfers van HR-bedrijf SD Works in het nieuwsblad. Je hoort Chris Storms.
1: Aangezien dat deze 1 september dit jaar op een dinsdag valt, hebben veel mensen, denk ik, de gelegenheid genomen er dan nog een dag tussenin te schieten, een snipperdag bij te nemen. Want er is op dit moment niet echt opvang. Hè. De zomerkampen en zo zijn voorbij. Je moet dan een oplossing vinden en een snipperdag is een oplossing.
0: Sommige bedrijven komen met een creatieve oplossing. Werknemers mogen maandag hun kinderen gewoon meebrengen naar kantoor. Bij uitgeverij Lano is dat bijvoorbeeld het geval. Daar organiseren ze workshops voor de kinderen, uiteraard rond boeken. 4 op de 5 scholen maken geen afspraken over hoe leerkrachten artificiële intelligentie moeten gebruiken. Een kwart van de leerkrachten is zelfs van plan om geen schriftelijke taken voor thuis meer te geven, omdat ze toch niet kunnen controleren of de kinderen ze wel zelf gemaakt hebben of dat door AI hebben laten doen. Dat blijkt uit een rondvraag van de Artevelde Hogeschool en HLN. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
2: De leerkrachten beseffen ook dat ze voortaan zullen moeten focussen op hoe leerlingen huiswerk maken en hoe ze daarvoor eventueel AI kunnen gebruiken en niet enkel nog op het eindresultaat. Anderzijds staan ze er ook niet negatief tegenover. Veel leerkrachten beseffen ook dat AI hen ongelooflijk kan helpen door lesvoorbereidingen te vergemakkelijken.
0: Of om bijvoorbeeld automatisch taken en toetsen te verbeteren. Vlaams onderwijsminister Demir werkt aan een algemeen plan rond AI in ons onderwijs. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok en kleurt het Empire State Building in New York roze. Allemaal door de dood van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Haar familie maakte het nieuws bekend op sociale media. Dolly Parton heeft veel betekend voor heel veel mensen, zeggen ze.
3: Dolly opened doors for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. For generations of singers, songwriters, musicians, and dreamers from every walk of life and across every continent. By her example, we believe that anything was possible. Rest in peace, Aunt Dolly.
0: Er stromen massa's reacties binnen van heel wat wereldsterren. Zij noemen Dolly Parton een briljante ster, een wonderbaarlijke zangeres en een prachtige vrouw. En in Panama is de noodtoestand afgekondigd door El Niño. Dat is een bijzonder weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer. Van bakken regen tot extreme droogte. In El Salvador is daarom code rood van kracht voor droogte. De Britse Weerdienst vreest dat El Niño dit jaar intenser kan worden dan ooit en dat we dat ook tot in Europa kunnen voelen. Wisselend bewolkt met soms pittige buien, mogelijk met onweer, maar ook opklaringen, maxima tot 27 graden. Morgen eerst nog buien, later even zonniger en tot 30 graden. 'S Avonds gaat het wel stevig regenen, mogelijk met hagel en veel wind. Vrijdag krijgen we buien en nog 23 graden.
4: Dit is Urgent FM.
5: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

natural habitat.

0: dit niet had. Hier put ik mijn kracht. Rap bepaalt mijn geluk en gemoed. Schrijf ik 16 bars, voel ik mij goed. Zit ik vast, ben ik niet in een moed. Is rap wat ik wil of iets dat ik moet? Begin mezelf de vraag te stellen of rappen een zegen is. Of eerder een vloek.
1: Kom tot rust. Tussen de bomen, ga nog niet terug. Mooi Stef, er bron.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In een ziekenhuis in Nederland is iemand gestorven aan het West-Nijl-virus, dat meldt de gezondheidsdienst daar. Meer informatie geven ze niet. Er liggen wel nog 3 andere mensen met het virus in Nederlandse ziekenhuizen. Eerder vielen er ook al zeker 5 doden in Noord-Macedonië. In ons land is het West-Nijl-virus alleen vastgesteld bij vogels en een paard in de buurt van Brussel. Het kan overgedragen worden door muggen. Het overgrote deel van de mensen die het krijgen, voelen dat niet. De minister-president van Brussel, Boris Dillies, roept vanavond de gewestelijke veiligheidsraad samen over de reeks schietpartijen van de voorbije dagen en het toenemende drugsgeweld. Alle Brusselse burgemeesters en politiezones zijn uitgenodigd, net als procureur des Konings Manil, nationaal drugscommissaris Van Wijmeers en binnenlandminister Quentin. Het zal vooral gaan over extra middelen en mensen. Onze brouwers willen af van de slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat schrijven ze in een open brief aan de federale regering. De nieuwe slogan moet binnenkort op elke alcoholreclame staan. Maar dat vinden ze te ver gaan. Dat zegt Albert de Brabanderen, CEO van de gelijknamige brouwerij.
3: We zitten eigenlijk in de situatie waarin we gestigmatiseerd worden als brouwers. We zijn een 100% voorstander om te zeggen alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar in deze situatie gaat het dan over alcoholgebruik vanaf het eerste glas. En dat is totaal niet aan de orde, want net dat mooie glas brengt ons mensen samen. Dat is wat we in België als cultuur hebben om vriendschappen te sluiten en het zou zonde zijn om dat te laten schieten.
2: De brouwers vragen daarom om meer in te zetten op sensibiliseren en informeren. Ze vrezen natuurlijk ook dat we nog minder bier gaan drinken, want dat is de laatste 10 jaar met bijna een vijfde gedaald. In Zweden is een tweede verdachte opgepakt na de aanval met een zwaard op een school. Het zou gaan om een man die mogelijk medeplichtig is. De dader zelf, een man van 18, werd eerder al aangehouden. Hij is een ex-leerling van de school. De man ging daar vrijdag binnen met een zwaard en doodde een meisje van 17. 3 jongens raakten ook gewond, van wie er 2 erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. En sport, onze Rode Duivels spelen op 28 september in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Enkele dagen eerder, op 25 september, openen de Duivels in en tegen Italië. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend droger bij zo'n 21 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
4: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

zijn rotatie elke dag. Die ik liever zou negeren, terwijl ik weet dat dat niet mag. Maar alles tot me laten, dat is vaak veel te riskant. Want in fabrieken van verdriet liggen de tranen op de band. En helaas is die niet eindeloos. Dus die tranen moet ik vangen, hou ze bij me komen. Soms laat ik ze vallen en niet weinig ook. Maar ik blijf ze onderdrukken tot de tijd.

It's true. You picked it right up.

0: is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De autopsie van de twee gevonden lichamen in Onet heeft nog niks opgeleverd. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat vermoedelijk om de kleine Timeo en zijn vader Brian, die al bijna 2 maanden vermist zijn. Maar dat is dus nog niet bevestigd. Volgens de moeder van Timeo gaat het mogelijk om een afrekening, zegt journaliste Katrien Salens.
3: Volgens haar advocaat denkt de moeder niet dat het om een gezinsdrama gaat. Zij denkt dat het gaat om een afrekening, dat ze dus zijn gedood door derden. Zij zegt dat de vader contacten had met bedenkelijke figuren, mogelijk uit het drugsmilieu.
2: Ook de doodsoorzaak van de twee slachtoffers is nog niet duidelijk. Het parket houdt alle pistes open. In Nepal zijn nu al zeker 95 doden gevallen bij zware overstromingen. Dat meldt de politie daar. Er zijn ook nog honderden mensen vermist, onder wie ook ruim 300 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er zo'n 70 Belgen in Nepal en zijn er ook zo'n 15 Belgische toeristen in de regio. Zeker 1 van hen zou getroffen zijn. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, is een schikking van meer dan $14 miljard overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. Meta werd door verschillende staten in de VS aangeklaagd omdat de apps te verslavend zijn, zeker voor kinderen. Dat Meta nu een schikking betaalt was te verwachten, zegt technologie-expert Kenneth Day.
4: Meta maakte zich extreem veel zorgen dat ze die rechtszaak zouden verliezen en die kans die zat er natuurlijk dik in. En dan zouden ze veel meer moeten betaald hebben in de eerste plaats, hè, want sommige van die staten die eisten meer dan €1000 miljard schadevergoeding. En ze proberen op die manier ook te vermijden dat er heel veel gevoelige documenten naar buiten komen.
2: Meta moet als voorwaarde wel een tijdslimiet invoeren voor tieners om te vermijden dat ze non-stop blijven scrollen. In Spanje is een man opgepakt die al uit 4 gevangenissen kon ontsnappen. Dat melden de lokale autoriteiten. De man ontsnapte in december nog uit een zwaar beveiligde instelling in Italië. Net zoals in de films, met aan elkaar vastgeknoopte lakens. Eerder kon hij ook al ontsnappen uit een gevangenis in ons land. Het is niet duidelijk naar waar hij nu zal worden overgeplaatst. En de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Dat melden Britse media. Vorige week raakte al bekend dat het koppel weer in Engeland zou gaan wonen. Hun kinderen Archie en Lilibeth zouden ook al ingeschreven zijn in een school daar. Het gezin woonde sinds 2020 in Californië in de VS, na de breuk met de koninklijke familie. Harry en Meghan zouden in de buurt van Oxford gaan wonen en geen koninklijke taken opnemen. Afwisselend wolken en zon en lokaal kans op buien, mogelijk met onweer. Maximaal rond 26 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en tot 29 graden. In de avond neemt de kans op onweer toe. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Weet je wat dat mij gelukkig maakt? Een muziekje en mijn pintje s'avonds. En toen ben je te bezen aan van alles. Aan gisteren, aan de voorbije dag, aan morgen. Morgen, godverdomme, moet de vulbak nog buiten zijn. Dat is mijn taak, ben het gezin. Het is papier en glas morgen. Kak. Mijn glasbak stof van achter in de hof en kan hem maar alvast te bang. Moet een heel deur me dus naar de voordeur met die glasbak. Hij zit boordevul. Mijn beurs gaan pezen, amai. Die kerel had een alcoholprobleem. Kan ik wel een volk hebben? Kan ik geen alcoholprobleem? Ik heb nu een probleem. Iedereen is al ontslaan. Met dat glas, deurmenus. De kans dat dat lawaai maakt, is groot. Wat is dat toch? Hupla, mevrouw wakker. Onder mijn kloten kregen omdat ik er wakker heb gemaakt. Maar hem laten staan is ook geen optie. Toen kreeg ik morgen onder mijn kloten. Ja, de pest en de cholera. Dat is het leven zeker. Weet je, ik kon hem buiten zijn. Achter mijn pintje. En niet vergeten de voordeur te sluiten achteraf. Pezen eigenlijk gezegd, hé. Dat de kans groter is dat er een atoombom op mijn kot valt dan dat er een dief binnenbrengt. Maar ja, we zijn al zo opgevoed. Heel de wereld wantroom. Gelijk mijn moeder, laatst op de barbecue van onkel Freddy. Uw eigen broer, nota bene. Ga je op mijn chacos laten?

sinds kort foto's duren sturen. Hij met telefoon vul met tapin, katjes, hondjes en het achterhoofd van mijn vader. Dat is Tijnik. Tijnik die onder het mam van de vooruitgang dus heilig dan een kloot afdraait. Allee, een voorbeeld. Mijn handvring van mijn auto, dat is nu een knop. Dat is geen hendel, nee, dat is gewoon een voorzichtige knop. Ik wou aan het rijden met mijn auto vorige week en omgekeerd komt de domme kloot van links. Ik zei in mijn nee, gewoon aan mijn handvring trekken. Maar nee, ik kan geen handvring. Dus ik, met de zaaste kracht, met de zaaste paniek,

probeer te praten met mezelf wanneer de muren blijven roepen. Gaat het om de helft, dan hoef je mij niet meer te boeken. Die cellen van 09 is veranderd en ik voel het. Maar die cellen van 25 is steeds naar kansen aan het zoeken. Wil je tonen hoe het is om te leven zoals mij? Moest lopen van geliefden, het is hier doorgaan zonder spijt. Mevrouw de Kavel gaf me hoop toen ik niet wist waar ik moest zijn. Kom laat toe in de les.

meer rond de pot rij. S'avonds per totaal, tegen de nacht ben ik kapot. Hey. Het leven is een boek, alleen wel dat ik de plot heb. Gaat het fout, dan gaat het goed fout. Gaat het slecht, dan gaat het

een dag zoals vandaag wens ik best niks te zien. Of niks te horen over zaken die ik niet verdien. Problemen knagen aan mijn hart, het maakt me ijskoud. Leef dagen vol met twijfels, laatste tijd kan ik niet helder zien. Helderziend werd niet geboren met een glazen bol. De leegte komt met druppels en mijn emmer loopt er veel te vol. Hoef niet te klagen over hoe mijn tijd voorbij gaat. Dribbel alles om me heen, want kan niet plaatsen wat ik nooit verstond.

twijfel, ik heb geen spijt. Ik ben een mommelman, een klein vergrijp van tijd tot

God, but you won't go

0: back. I wanna get in her spouse.
1: Dit is Urgent FM.

I'm on planet E. I'm on planet E.

0: Dit is Urgent FM.
1: Ja, ondertussen is het bijna 10 uur geworden. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Rommelkot. En normaal gezien had u onze eerste jingle moeten horen en een eerste nummer, maar de jinglemachine zei nee vanavond. Ondertussen is het ook tijd voor de beloofde Stone Special die zal gepresenteerd worden door onze collega en technieker Fleura.
2: Absoluut, let's fucking go.
1: Is het eerste nummer?
2: Eerste nummer is Ride van Cathedral. Dat is okay. Direct al een goede start.
1: Gaan we mee beginnen?
2: Let's go.

0: Alright, dat was Freya van de Sword. Ik heb daar één ding op te zeggen en dat is Don't Drop the Sword.
1: En nog even zeggen dat dit nummer Freya werd gebruikt voor de computergame Guitar Hero nummer 2. Het is maar dat je het weet. Het volgende komt van Orchid.
0: Ja, Orchid, Eyes Behind the Wall.

0: Alright, dat was Cough, met Crippled Wizard. En daarvoor hadden we nog Orchid met Eyes Behind the Wall.
1: Ja, en nu is het tijd voor een Poolse band.
0: Yes, Beelzebong, The Witch Rider.

0: Alright, dat was Sleep met Dragonaut. Fun fact, Sleep is terug beginnen toeren. Dus dat is wijs om te horen. Niet in Europa, though, alleen in Amerika. Maar we gaan nu over naar nog een Poolse band. Dope Lord, Addicted to Black Magic.
1: I had to go to a Sabbat.
2: A Sabbat, what's that?
1: It's a certain type of black magic ritual.

Alright, dat was Uncle Last in the Deadbeats. Fun fact, ze komen naar Desertfest in Luik. Dus als je wil zien, pull up. Nu gaan we over naar een Zweedse band. Dit is Truck Fighters met Desert Cruiser.

Right, dat was Acid King met Electric Machine. Ze zijn uit San Francisco en bestaan al sinds 1993. Ik heb ze recent ook nog live gezien. Maar nu over mij. Dit is Mephisto Fellas. Zij zijn van Argentinië met Black Sunday. I'm gonna kill the Lord. No more reasons.

Dat was Orange Goblin met Scorpionica. Ze hebben hun laatste tour gedaan in 2025. Ik heb ze nooit kunnen zien, dus dat is heel jammer. We gaan nu over naar Red Fang. Hank is dead.

Dat was Green Lung met Woodland Rights. Green Lung komt 3 december naar de Trix in Antwerpen. Dus als je ze wilt zien, zeker gaan komen. Dat gaan vrij wijze optreden zijn. Nu gaan we over naar Monolord. Zij komen 9 oktober naar de Casino. Samen met Dope Lord. Dus zeker komen. Die tickets zijn niet zo duur. Dus het is het zeker waard. Dit is Rust van Monolord.

Dat was Black Pyramid met Visions of Genna. De eerste fun fact, de eerste vinyl dat zij hebben uitgebracht, was uitgebracht door een Belgisch recordlabel, Electric Earth Records. En ja, nu gaan we over naar de beste band ooit. Sommigen van jullie gaan al weten wie dat zijn. Dit is Caius met Gardenia.

Dat was Bongzilla met Marijuana Kin. Nu gaan we over naar The Melvins. Dat is een band die eigenlijk sludge metal heeft uitgevonden. Dit is The Melvins met Honey.

0: Ja, dat was Electric Wizard met Funeralopolis.
1: En dan ook nog eens collega Fleura bedanken voor zijn bijdrage voor deze Stoner Special op 26 augustus hier bij het Rommelkot. Volgende week een reguliere aflevering van dit programma en dan hebben we ook een interview met de mensen van Vullemone en dat is een black metal band.
0: We gaan nu nog twee laatste nummers doen. Dit is Chivi Electric Sleep en daarna hebben we Monster Magnet. Dus ja, ik zie jullie de volgende keer.
1: Tot volgende week.
0: Sowieso.

0: spring thaw.
1: Dit is Urgent FM.
2: 1
1: uur. Urgent FM.